0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, vryvleed vanaf Wildernis op. Het is bezig op een Nysna weg voorbij die groot inkomingscentrum, die Garden Mall. En dan is het vooral bezig na die treinbrug. As jy inkom voorbij die golfbaan op die N12, is het vryvleed voorbij Yorkstraat bezig. Groot brak, vryvleed, klein brak, lyk goed, gaan deur na Mosselbaai. En kom het vanaf Dannebaai T-aansluiting bezig, so ook Heiderland Extension is die T-aansluiting en die eerste groot T-aansluiting in Heiderland. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is dit bezig daardoor voorbaai en Dias se kant.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: In Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai, is het dan Dannebaai is die T-aansluiting wat nog steeds bezig is en daar die Heiderand, die twee groot T-aansluitings daar wat nog zwaar verkeer dra. Dit is dan deur Bayview, Voorbaai en Deastrand bezig vanoggend. Klein brak, groot brak, vryvloeiende verkeer en ons kyk in George, inkomend vanaf Wildernis, lyk het redelijk goed en dan is het Nysna weg wat bezig is daar van waar jy afdraai Glenwood. Haas toe, Levalia's kant of reg, daar is het bezig, en dan is die inkom vanaf Hedelands af, lyk het vry vloeiende verkeer, dit is dan wat my paaie aangaan op die oomblik.
2: Net die beste in muziek, en een groot verskeidenheid daarvan, net die beste in muziek.

0: Shaggy met In the Summertime. Nou, die 20 voor het ons vir jou dan die wereldbeker, sokker wereldbeker verslag. Gisterand Amerika, wat het nou deurgedring het aan die ronde van 16 toe onder andere. En dan so 10 voor is het internationale nieuws wat jy nie al dag hoor nie. Maar volgende nog muziek, het is dan We Lit a Match. En dit is van die Saxby Twins, Suid-Afrikaanse kunstenaar.
1: SFM Volgoed Muziek.

0: Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koningenstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone Medium Koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus krijg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

André Vree met hart, en op die noot groet ek jou. Enrico gaan jou verder geselskap hou, tot so hier in die omgeving van 3 uur vanmiddag. Geniet om.

0: Dis Jan Raab wat sê by Vans, dag 2 van Julie 2026, 11 na 12, dit was Jan Raab gewees, Kate Burns, People Please, het jy nou ook geluister, donderdagmiddag, dankie aan Fred Orban, Denny, wat saam met jou was tussen 9 en 12, Rico is my naam.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.
0: Ons is saam tot so voor 3, hoop dat jy een lekker oggend gehad het, jou middag hier vandaan het beter gaan verhoord. Kygo, Paul McCartney, ek sien Blindelings, Delana Fearon, Tom McDonald en ook Jessica wat jou kan toekom bly ingeskakel.

Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koningenstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koningenstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus krijg vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Musiek op sy beste, net hier op S.

0: 42 nou na 2, dis donderdagmiddag, jy is op SFM. George Municipaliteit het by komende hulpbronne bygevoeg om te help met die voortgesette herstelwerk in Reigerpark. Dis nou daar by die onbeplande kragonderbreking. Uitgrawingswerk duur dan voort om die fout op die kabel bloot te lê, sodat die herstelwerk dan so vinnig en veilig as moontlik kan voortgaan. En daar is geen geraamde hersteltyd deurgegee nie. En dan sien ek ook aan die kant hier van Meenstraat, Hede Park, tydens die voortgesette herstelwerk is 6de fout ook wat daar op die kabel geïdentificeer en munisipale spanne het ook die met opgrawingswerk het hulle begin om die fout dan bloot te lê sodat die herstelwerk dan kan voortgaan en daar is ook nie hersteltyd te verskaf daar nie. Byron Kenny, hoe volgende is 13 nou voor 3.
1: SFM, ons maak dit lekker!

bekende naam op Suid-Afrikaanse verhoë, Dylan Lerm met Lipstick Liefde. Jy het ook geluister na Byron Kenu's Gravity. Dit is paar sekondes weg vanaf 9 minute voor 3. So dit bring dan ons aan die einde van ons donderdagmiddag saam kuier. Dankie dat jy deel was van ons middag saam kuier. Mag die res van jou dag dan voorspoedig verloop, as jy op ons landse paaie bestuur, of dalk gaan bestuur. Kyk mooi na jouself, en kyk mooi na die mense om jou, en wees uiters versigtig op ons landse paaie, en wees ook vooral op die uitkyk vir voetgangers en drawers. Andersins, môre middag, tussen 12 en 3, weer terug agter die mikrofoon. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Rico is my naam. 90.1 SFM.

Tijd vir jou vast gedachte, hierdie en uit die pen van Michael Dell, wat gesê het, jy hoef nie een genie of een visionair, of selfs een universiteitsgegradeerde te wees, om suksesvol te wees nie. Al wat jy nodig het, is een raamwerk en een droom.

0: Nou, miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal by SFM. Ek hoop jou verjaardag was fantastisch, ongelooflik lekker. Jy deel jou verjaardag met een paar bekendes en legendes. En ons begin by actrices. Lindsay Lohan, geen bekendstelling nodig nie, so ook Margot Robbie. Dan is daar actrice Ashley French. Daar is regisseur, film en TV-reeks regisseur Stephen Kay. Hy was onder andere verantwoordelik, so ver vir Yellowstone, Landman, Boogeyman, Get Carter, hele klomp goed, absolute briljante filmregisseur, director. Dan vervaardiger, acteur, komediant, funny man, briljante, absolute legende, Larry David. En laaste en definitief nie die minste nie, NASCAR legende, Richard Petty. Dis die bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streep. Jou

0: Ook een van die liedjes wat nooit rarig oud word nie, Toploader met Dancing in the Moonlight. Voor dit, Elis Matron met Vertel My en Debel Dippenaar met Wie is Jy? Hier is Bad Peter met iets wat nie noodwendig op 'n sonnig hoef te gebeur nie, maar het my enige tyd van die, of die enige dag gebeur, en ek dink baie keer gebeur het, maar so dier die week, jy het nooit rarig, allemaal het sikke daar. En die liedjie se naam is Stupid on a Sunday.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Dit is 90.1

0: Dit was André met Chase the Sun, Bruno Mars voor dit met Marry You, en voor die breek Simeon met Ek Dink Ek Val Vir Jou. Ons gaan nou luister na John Rock Prophet met Son en die Maan.
1: 24/7 SFM.
2: SFM. Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn nou ligte

op vrij nauwe. Waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loop, en woorde waar die wijzes deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wacht, voor een man in een pak een plan zal maak. Ja, jij stap in die straat, hou maar. Jou weere alles toegemaak. Jou plannen het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jij stap in die straat, hou maar. Die sporen wat jy achterlaat,